Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

zaterdag van 8 tot 9 de Muziekbank. Een goede dag allemaal, beste luisteraars. Van harte welkom op deze zaterdagmorgen. In de komende 57 minuten, punt 40, de Muziekbank. En we gaan van start met een nummer van de Beatles. Beste luisteraars, veel luisterplezier. Een goede dag allemaal. En ook voor de luisteraars op afstand en de uitzending gemist. Hartelijk welkom.

0: Geïnteresseerd in de jaren 60 muziek? Stem dan af op zaterdagmorgen om 8 uur voor De Muziekbank.
1: Ja, het is dan eindelijk zover.
2: Zaterdagmorgen.
3: Wij gaan terug in de tijd.
4: Go, go!

We hadden de band Ferrari. Het nummer kwam in 1976, Monza. Daarvoor Danny and the Electrostrings, 1983 met Mexican Bodega. En daarvoor Frankie Valli and the Four Seasons uit Amerika, 1962. Sherry. Straks Duo X, Hang the Knife en The Crazy Cats, maar eerst Highlight.

hadden een nummer van Duo X uit 1969. In gedachten zie ik een kerkje weer. En daarvoor Hang the Knife en de Crazy Cats uit Arnhem. 1980 met Diamonds en Highlight. Opbicht in Limburg. 1977, California End of May.

0: Wat een nummer van de Nashville Teens uit Engeland. 1964, 10 als hoogste en 10 weken in de Engelse lijst met A Google Eye. Dat hadden ze toen al. En daarvoor Willie Billy Joe Oil. En dat nummer kwam in 1965 in Amerika met Down in the Boondocks. Verderop, Sir Douglas Quintet, spot niks, maar eerst de heikrekels.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze...
2: Flashback.
3: ...1969.

0: zaterdagmorgen van 8 tot 9.
1: De Muziekbank met Sjaak Spreeuwenberg.
2: Alle verzamelde gitaren uit de Muziekbank.

0: We hadden een nummer van Sir Douglas Quintet uit Amerika, 1969, Mendocino. En de voorde Spotniks uit Zweden, 1965, met Spotniks Team. En als je dat nog een keer wil horen, morgenavond op radio Horst aan de Maas, om 8 uur 's avonds bij Beat West Coast and Hits. En wordt die helemaal gedraaid. En we hadden de Heikrekels, weet je nog, die mooie dag in mei 1969. Verder met Paul Anka.
1: Mochten ze u vragen, u luistert toch ook naar...
2: Dit is de Muziekbank. Go, go.

0: De laatste klanken waren van de Hollies, 1966. 2 als hoogste en 12 weken in de Engelse lijst met Stop, Stop, Stop. En daarvoor Paul Anka, Lonely Boy, 1966. Alzo, beste luisteraars, het uur Muziekbank op zaterdagmorgen is helaas weer voorbij. En het was weer aangenaam en heerlijk de muziek voor u te kunnen draaien. En ik hoop dat je met de keuze die ik gemaakt heb voor jou ook wel jouw smaak was. Voor meer 60's en 70's stem de volgende week weer af op een zaterdagmorgen om 8 uur voor een nieuwe aflevering van de Muziekbank. Of voor meer 60's volg de programmering op Radio PNM. Laat de radio mooi aanstaan. Komt genoeg aan goud en muziek voorbij. Voor uitzendingen gemist, Facebook Sjaak Spreeuwenberg of omroeppnm.nl, juiste uitzenddag en juiste uitzenduur. En zometeen meer muziek in Muziekmeesters na 9 uur met Wil van der Linsel. Veel luisterplezier. Dit was Sjaak Spreeuwenberg met de Muziekbank voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je een aangename dag en een fijn weekend. Graag tot de volgende keer. Gratis, morgen. Morgen vroeg. Open dag van 10:30 tot 's avonds 17:00. 17 uur. Gratis, gratis. Zaterdagmorgen, 8 uur Muziekbank. En zondagmorgen van 9 tot 10 het Muziekmuseum. Het beste.
1: PNM Radio, de Muziekbank.
2: De techniek staat alweer voor.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Dit is Tot 10 uur Muziekmeesters met Wil van de Leensel.
1: We zeggen het vaker, het wekkertje loopt op zaterdagmorgen net wat plezanter af. Want dan mogen we naar PNM voor Muziekmeesters. En collega Sjaak Spreeuwenberg, hartstikke bedankt voor dat eerste uur op die PNM morgen. Wij hebben lekkere muziek voor je klaarstaan, al zeg ik het zelf. Brothers Osborne komen eraan en Exile mag nu al.

Where Nobody's Nobody. Dat is een lekkere titel in de countrywereld. Zo klinkt het. Goeie optredens. Zoals dat videofilmpje zitten te kijken. En ze doen het goed. Ze trekken volle zalen. Exile mocht vanmorgen beginnen bij Muziekmeesters. En how could this go wrong? Fijne band was dat, hè? We kennen maar een stuk of 3-4 liedjes. Er zat ook nog zo'n ballade bij. Maar op zaterdagmorgen schudden we je graag eventjes wakker. Vandaar om deze How Could This Go Wrong? Nogmaals goedemorgen, muziekmeesters bij PNM. Big Country hebben we klaarstaan. En Alex Warren krijgen wij nooit genoeg van. Zullen we het nog maar eens doen? Passenger.

Big Country, look away. Vandaag is het Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Deze zorg die draait vooral om het verzachten van pijn en lijden, in tegenstelling tot gewone zorg die meestal draait om genezing. Tevens komen er op vandaag keuzes aan bod die je in de laatste levensfase kunt maken. Er zijn dan ook een aantal hospices geopend, zodat je ze kunt binnenlopen om een kijkje te nemen of om jezelf voor te laten lichten. Het is namelijk zwaar voor het thuisfront, de patiënt en de verzorger. Daarom is deze dag in het leven geroepen om verzorgers te bedanken voor hun harde en hun zware werk. En tevens is de dag een soort van campagne om meer palliatieve zorginstellingen en medewerkers te krijgen en meer begrip voor deze positie te creëren. Vandaar deze dag, vandaag, Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.

ik stond wel eens ooit in die mooie lijst van 500 beste albums ooit gemaakt. En deze Gypster, dat is toch ook zo'n lekker deuntje van hem, hè? In zijn typische stijl. T-Rex, fijne zanger, goede muzikant.

We hebben morgenmiddag iets leuks voor je in de aanbieding. Lees het ook op www.omroepplm.nl. Want de kofferbakverkoop is er weer in Meijl. Het is van 9 tot half 4. Je kunt dan denken aan tweedehands kleding, boeken, speelgoed, gereedschap. Het maakt niet allemaal uit. Als je thuis nog eens opgeruimd hebt en je komt wel tegen waar je vanaf wou, dan kun je dat dus lekker gaan verkopen. Of misschien ben je juist op zoek naar het een het ander. Dan ga je daar lekker kijken. Het is allemaal op het grasveldje bij de Berg 3. Want schutterij Sint Willy Broertus heeft er ook weer van alles mee te maken. En na het shoppen is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje. En ook de blaaskapel, die is erbij. Die zwaaidurfer, die zorgen voor een muzikale noot. Dit en meer, lees het na op de website www.omroeppnm.nl.

Dus is voor Jeff Wayne The War of the Worlds. Heb je hem destijds zo gekocht? Het was een dubbel LP. Het liep finaal in elkaar over. Je had eigenlijk een dubbel exemplaar nodig en twee pick-ups dat je het allemaal achter elkaar kon draaien. Met die fijne stem van Justin Hayward erbij. Dat maakt het ook zo speciaal. De zanger van de Moody Blues werd wel eens gevraagd. En ook de Jeff Wayne werd hij gevraagd om mee te komen zingen. Het was een groot succes. Het was een musical, het was een film, het was de toekomst. Het was science fiction en je wist niet wat je overkwam. Er werden in Schouwburger Theaters hele tentoonstellingen van gemaakt. Kennen wij dat lied nog? We hebben het dan over The Eve of the War. We doen hem in de lekkere lange uitvoering.

Twee stuks van die mooie lijst van 500 beste albums ooit gemaakt, The Commodores. 6 weken geleden draaiden wij er ook al een deuntje van. Toen kozen we het swingende Brick House. Vandaag die lekkere, rustige Easy. En hij staat op 221. Dat is goed, hè? Commodores vroeger vooral instrumentaal. Toen Lionel Richie erbij kwam, toen maakten ze muziekjes waarbij gezongen werd. Ook een leuke aanwinst, een zanger. En voor Jeff Wayne, Eve of the War, van het album War of the Worlds.

bijna aan het eind van Muziekmeesters. Rest mij nog jou een fijn weekend te wensen. Doe er wat leuks mee, hè? De herfst is ondertussen begonnen. Maar geniet ervan. En veel plezier met de collega's van Weekend met PNM. Groetjes, hè? Doei, doei.

0: Nokian Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Weekend met BNM.
1: Ja, een hele goede morgen en welkom bij Weekend met PNM. Fijn dat je luistert op deze zaterdagochtend 10 oktober, 7 minuutjes over 10. En de komende 2 uur neem ik jou mee door het weekend. We blikken terug op de opvallendste gebeurtenissen van de afgelopen week. En uiteraard richting de agenda van dit weekend. En natuurlijk hoor je weer de beste muziek. Van gouden ouwe tot de nieuwste hits. En tussendoor hou ik je op de hoogte van het laatste nieuws. Dus zit je aan jouw ontbijt of misschien al de brunch? Geniet van jouw zaterdag. Dit is Weekend met PNM.

0: Get down, yeah. The Backstreet Boys. Ze zijn weer aan het optreden. De inmiddels 50-jarige, misschien wel 60-jarige boys. De jonge boys van destijds.
1: Nick.
0: Ja, het is 11 over 10 op deze zaterdag 10 oktober. We gaan allerlei dingen doen. Vooral heel veel muziek draaien, maar we hebben uiteraard ook nieuws. Gaan we even naartoe. Een fietster is gisterochtend licht gewond geraakt in Panningen. Dat gebeurde op de Beekstraat, de hoogte van de parkeerplaats. En in de Heldense bossen worden op verschillende plekken wegen en paden aangepakt om het gebied beter bereikbaar te maken voor de brandweer. De werkzaamheden maken deel uit van een groter plan om het risico op onbeheersbare natuurbranden te verkleinen. En wat gaan we verwachten wat het weer betreft? Nou, het blijft wisselend bewolkt in onze regio. Temperaturen slechts 15 à 16 graden. Ik heb goed nieuws voor jullie. Volgende week dan wordt het weer 19, lokaal zelfs 20 graden. Het uitgebreide weer, wanneer en hoe? Ik vertel het je allemaal na het nieuws van de klok van rond 10:30.

Tiara Kelly Family en Aris Key. En dit allemaal 10 minuutjes voor 10:30 op deze zaterdag. De 10e van oktober, oftewel de 10e van de 10e. Ja, en dan gaan we meteen door naar de jarige vandaag, 10 oktober, vieren feest. Linda Verbon Kerkhofs, zij woont in Enkel en de wethouder Tielenstraat. Zij viert daar haar 45e verjaardag. En Truus Strijbos, zij woont in Meijel aan de Bosrand. Ook zij gaan we, of haar gaan we feliciteren. Eveneens Mark Hunnekens aan de Marestraat in Grashoek. En Corrie van der Heijden uit Helden aan de Sterappel. Ook zij viert feest. Eveneens Christian Reinen, zij wordt 52 en dat viert ze in Helden aan het Akkerveld. Dan Piet Beeks aan de Lambertenstraat in Helden. Ook hij viert feest, wordt 85 en wil campen aan het zorgcentrum of in het zorgcentrum Terborg in Baarlo. Hij wordt 94. Jos Heikers in Helden aan de Van Wistraat 67 wordt hij vandaag van harte gefeliciteerd. Maak er een gezellig weekend van. Blijf gezond of word gezond. En voor jullie allemaal speciaal de nummer van Helene Fischer. Atemloos door die nacht.

0: better.
1: 1 minuutje over 10:30 met Simons en We Can Do Better. We gaan naar het nieuws. En uiteraard de weersverwachting. Een fietser is gisterochtend lichtgewond geraakt in Panningen. Dat gebeurde op de Beekstraat, de hoogte van de parkeerplaats. Rond 10:45 werden de hulpdiensten opgeroepen. Politie en een ambulance kwamen er ter plaatse. En volgens een correspondent moest de vrouw stoppen voor een busje, waarna ze viel. Ambulancepersoneel heeft de vrouw ter plaatse gecontroleerd. Daarna werd ze naar huis gebracht en haar fiets is veiliggesteld. En in de Helwense bossen worden op verschillende plekken wegen en paden aangepakt om het gebied beter bereikbaar te maken voor de brandweer. De werkzaamheden maken deel uit van een groter plan om het risico op onbeheersbare natuurbranden te verkleinen. De afgelopen periode zijn op verschillende locaties struiken, takken en bomen verwijderd. En hierdoor krijgen de brandweerwagens en andere hulpverleningsvoertuigen meer ruimte om het bos in te rijden. Ook zijn er enkele zandpaden voorzien van half verharding, bestaande uit fijn gemalen grind. En daarmee worden de paden stevig genoeg om het gewicht van zware brandweervoertuigen te dragen. En bij het aanpassen van de paden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ruiters. Waar de situatie dat toelaat, blijft een gedeelte van het pad onverhard, zodat paarden niet over de nieuwe halfverharding hoeven te lopen. En de toekomst van het bungalowpark De Stille Wille in Meijl blijft onzeker. Waar burgemeester Bob Vostermans in februari nog stelde dat het park weer een volwaardig recreatiepark moet worden, wil de gemeente voorlopig geen grote stappen zetten tegen permanente bewoning. Eerst worden nieuwe landelijke regels afgewacht. Bewoners pleiten ondertussen voor een woonbestemming. En ik zei al, volgende week dan krijgen we weer te maken met heerlijke temperaturen. Maar we gaan eerst naar vandaag. Vandaag is het en blijft het wisselen bewolkt met temperaturen van 15 à 16 graden. Vannacht blijft het behoorlijk waaien. Temperaturen zakken richting de 7 graden. Morgen ook dan wisselen bewolkt met wat opklaringen en stapelwolken. 16 à 17 graden. En volgende week blijft het overwegend droog. Er kan tijdelijk wat regen of een buitje vallen. Het wordt warmer dan dit weekend. Dinsdag tot en met donderdag kan het met gemak 20 graden worden bij matig briesje uit het zuiden tot zuidwest. En daarmee wordt wel, kan tijdelijk wat regen of een buitje vallen. Het wordt warmer dan dit weekend. Dinsdag tot en met donderdag kan het met gemak 20 graden worden bij matig briesje uit het zuiden tot zuidwest. En daarmee wordt wel vochtige lucht aangevoerd. Dat was het weer en het nieuws.

0: grote hit momenteel voor Stella Lafley. Boston, 11 minuutjes over 10:30 op deze zaterdag 10 oktober. Nick. Na de documentaire van Gedraag-O over Guus Jansen uit Horst tijdens de carnaval in 2022 om het leven kwam door zinloos geweld, is nu ook een speciaal lespakket voor scholen ontwikkeld. Met interactieve opdrachten en klassikale gesprekken moeten jongeren bewuster worden van hun gedrag en de gevolgen van geweld. Een verslag van Bart Nelissen.
1: Ja, de documentaire zien is al heel belangrijk om de jeugd eigenlijk erop te wijzen wat kan er gebeuren. Maar ook om met elkaar in gesprek te gaan. En in het lesmateriaal zitten opdrachten in, interactieve opdrachten, spelvormen, om met elkaar in gesprek te gaan en praat erover. En hoe sta jij erin? Wat denk jij ervan? Durf je iets erover te zeggen? Om de thema's meer bespreekbaar te maken eigenlijk. Dat vinden wij eigenlijk wel heel belangrijk na hetgeen wat er gebeurd is. En je merkt gewoon dat die thema's gewoon heel moeilijk bespreekbaar is onder de jeugd.
2: Dat pakket werd de afgelopen tijd ontwikkeld.
3: Het pakket bestaat uit 5 thema's. Met elk thema 2 lessen. Dus de docenten kunnen die in de les behandelen. Er zit een stukje theorie in die je op het bord kunt zetten, met elkaar kunt lezen. Er zitten een aantal opdrachten in, waarbij ze in groepjes aan de slag gaan, of klassikaal, of met post-its, of verschillende werkvormen. Waarbij elke keer verwezen wordt naar stukjes uit de documentaire van Gedraag-O.
4: Het bijzondere Guus was eigenlijk dat hij overal vrienden had.
2: In de documentaire zien we wat de impact is van deze gebeurtenis op de levens van een groep jongens van 21 tot 26 jaar. Hoe ziet het gemis eruit en hoe pak je je leven daarna op? Iedereen gaat er anders mee om. Derdejaarsleerlingen van het Bouwens bekijken jaarlijks de film in de bioscoop. Dat wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente.
5: Het is een groep leerlingen die volop in de puberteit zit, waar vaak het meeste speelt. En sindsdien doen we het eigenlijk, nu doen we het voor de carnaval. Dus voor de carnaval draaien we de documentaire en hebben we voor en na de documentaire onderdelen in de lessen die we dan gaan behandelen met de leerlingen.
2: En nu dus ook met dat lespakket?
5: Ja, zeker. Dat is heel fijn, want dan heb je als docent wat extra handvaten. Dus hiervoor deden we dat zelf. Ook wel in samenwerking met Monique, waar bijvoorbeeld kletspotten waar docenten mee aan de slag konden gaan. En ja, het is een onderwerp. Gedraag-O, of er zitten eigenlijk meerdere onderwerpen in, en dat zien we ook terug in het lespakket. Maar het is belangrijk dat je als, we doen het dan in onze mentorgroepen, dat je als mentor kan aanvoelen wat heeft mijn klas op dit moment nodig. Dus welk onderwerp leeft op dit moment en waar ga ik aandacht aan besteden.
6: Deze documentaire is ook echt zeer indrukwekkend. Daarbij het lespakket denk ik dat echt een must is. Vooral omdat je dan ook nog verdieping geeft aan het filmprogramma. Dus zeker belangrijk voor de leerlingen.
5: Ik zie zelden zoveel leerlingen zo stil in een zaal zitten als tijdens die documentaire. Dat ook collega's echt er stil van zijn. Je kan een speld horen vallen. De een zakt iets verder naar onder. De ander blijft verbaasd rechtop zittend, kijkend achter. Maar je voelt een bepaalde zwaarte in de zaal hangen die daarna ook echt besproken moet worden. Maar daardoor merk je wel, dit geeft impact. En ik denk ook dat het komt omdat leerlingen de niet zozeer aan de situatie die is gebeurd meteen herkennen, gelukkig. Maar de omgeving is natuurlijk een beetje een soortgelijke omgeving. De jongeren hier in die leeftijd die zijn ook bezig met, oh, we gaan misschien een keer naar een kiet. Dus de situaties, het vieren van de carnaval, dat is redelijk vergelijkbaar. Dus ze beginnen zich daar misschien wel in te herkennen in, ja, hoe is het voor ons als wij op stap gaan met de carnaval.
6: En het lespakket helpt erbij om toch met de leerlingen daarover in gesprek te gaan. Krijg net iets meer verdieping als alleen de documentaire kijken.
2: Nog altijd is er interesse in de film. De documentaire trok volle zalen en ontving de Kristallen Film Award voor meer dan 10.000 bezoekers. Het is belangrijk voor moeder Monique dat er aandacht blijft voor het thema. Hoe gaat het met jullie?
1: Nou, omstandigheden goed. Ja, het is ups en downs. En er zitten natuurlijk periodes in het jaar dat het wat minder gaat. En af en toe heb je ook zelf een periode dat het minder is. Dat het verdriet, de emotie toch wat weer opspeelt. Maar over het algemeen mogen we niet mopperen, laat het zo zeggen.
2: En wellicht steunt dit ook in het gedachtegoed en de strijd tegen zinloos geweld.
1: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk waarom we het ook doen. Hè. We willen dit gewoon uitdragen, zodat de jeugd het toch gaat oppakken. En ja, al bereiken we er maar een paar die denken van... hey jongens, inderdaad, waar zijn we mee bezig?
0: Het filmpje staat online en terug te vinden in onze socials.
7: Fijn dat je weer kijkt naar

Lou Rolls. En ik kan me voorstellen dat je helemaal wegzwijmelt. Maar let op, zeker wanneer je in de auto zit. Want er is een melding. Op de A67, de hoogte van Maasbree, staat een auto met problemen bij paaltje 63,6. En dan komt er nog een melding binnen op de Grote Straat, in beide richtingen, de hoogte van Tegelen. Daar staat ook een auto met de knipperlichten aan. Dus dat heel even ter attentie. Verder goede reis en geniet van Teddy Swims. Is

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Weekend met PNM.
1: Ja, een hele goede morgen en welkom bij Weekend met PNM. Fijn dat je weer luistert, ook in dit tweede uur. Het is inmiddels 10:56 en de komende uur neem ik jou mee door het weekend. Misschien zit je pas aan je ontbijt of al aan de brunch met de lekkere soep vooraf. Geniet van jouw zaterdag. Dit is Weekend met PNM.

0: Rick James en Super Freak. 12 minuutjes over 11 op deze zaterdag 10 oktober. Nick. Sinds Suzanne en Freek met de wereld hebben gedeeld dat Freek ongeneeslijk ziek is, heeft het muzikale koppel nauwelijks radio-interviews gedaan. Alles wat ze de afgelopen tijd hebben uitgebracht was zo persoonlijk dat de muziek aan de ene kant zo erg het verhaal vertelde. En aan de andere kant was het soms ook bijna iets te kwetsbaar om mensen onder ogen te komen. Suzanne legt uit dat ze er met vrienden goed over kan praten en dat dat heel normaal voelt. Ze vindt dat iedereen alles mag vragen, maar ze werd soms wel eens overvallen wanneer mensen vroegen hoe het met Freek gaat. Intussen hebben ze het hartverscheurende nieuws wat meer een plekje kunnen geven, waardoor er beter over gepraat kan worden. Pijnstillers, hun nieuwe hit, hun nieuwe nummer, is een enorm persoonlijk nummer. Het voelt alsof het echt vanuit de situatie vanuit Suzanne wordt bezongen. En zij is zelf niet zo'n prater, ze is best een introvert persoon. Maar in de muziek lukt dat altijd heel goed. Ze kan ook heel erg huilen achter een instrument. En soms kan ze dat niet per se face-to-face met mensen. Voor hen is muziek echt een pijnsteller. Hier komt ie, in Weekend met PNM. De allernieuwste van Suzanne en Freek. Pijnsteller.
1: Weekend met PNM.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

intro van deze plaat. Dat is dus mijn ringtoon van mijn werktelefoon. Dus elke keer als ik dit nummer nog steeds hoor, eigenlijk vooral als het echt op de radio is, terwijl ik niet zelf radio aan het maken ben, ik schrik me steeds kapot van dingen. Oh, mijn telefoon gaat! Maar dat is helemaal niet. Nee, dan is hij gewoon op de radio. Net als dat hij nu voor jou op de radio was. Bruce Springsteen en Glory Days, hoorde je. Stond op het legendarische Born in the USA album uit 1984. Een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 10 oktober 2026. En dat was in de week dat het kabinet wil dat scholen vanaf 1 januari 2027 de mobiele telefoon volledig verbieden op de hele school. Nu mogen veel scholieren hun telefoons al niet meer bij zich hebben in het klaslokaal. Maar dan wordt het, als die regels dus doorgaan, ook het gebruik tijdens de pauzes in de aula's op schoolpleinen wordt allemaal niet langer toegestaan. Het kabinet maakt zich namelijk grote zorgen over het toenemende gebruik van de mobiele telefoon onder kinderen. Op school worden ze afgeleid en kunnen ze zich minder goed concentreren. Ook ouders maken zich zorgen omdat zij het eindeloze scrollen van hun kinderen op sociale media maar niet onder controle krijgen. De verslavende algoritmes zorgen met gemak voor schermtijden van 5 tot 6 uur per dag. Moet je nagaan, dat is gewoon bijna een hele werkdag wat je dan aan het scrollen bent. Eventjes misschien ook voor jezelf een dingetje. Want het leidt ook tot slapeloosheid en komen kinderen ook vaak in contact met mensen met kwade bedoelingen. Met deze maatregel wil het kabinet daar iets aan doen en ze gaat dus afspraken maken met de onderwijssector. En het was ook de week dat in wel 3 huizen de lucht in zijn gegaan om ze te beschermen tegen hoogwater. Onder de 3 huizen is een soort van dienblad van beton gestort, waarna deze plaat 1,5 meter omhoog wordt gevijzeld. De vrijgekomen ruimte wordt vervolgens opgevuld met een fundering en grond. De werkzaamheden zijn onderdeel van een veel groter project van het Waterschap Limburg. Want een oude afgedamde arm van de Maas bij Wel, die moet daar weer gaan stromen. En om het water, om al het water beter te kunnen verdelen als het peil stijgt. Maar hierdoor kwamen deze 3 huizen ineens buiten dijks te liggen. Alle gezinnen in die huizen moesten samen akkoord gaan en dat gebeurde. Waardoor ze nu dus dadelijk ineens hoog en droog zitten. De werkzaamheden die duren nog tot begin volgend jaar. En dan kunnen de gezinnen terug hun huizen in. En het was ook de week dat Brian May in eerste instantie leek te zeggen dat Queen nooit meer op tour gaat, maar later dat toch ook weer ontkende. In een interview met de Britse krant The Times zei May dat hij niet langer op tournee wilde, nadat hij vorig jaar niet naar huis mocht van de tourmanager toen een vriend van hem overleed. De band verbleef toen in de Verenigde Staten. Maar op zijn Instagram zegt Brian May nu dat die uitspraak verkeerd geïnterpreteerd is door de journalist. Hij neemt persoonlijk inderdaad een pauze, maar zou nooit kunnen zeggen dat hij nooit meer de wereld over wil reizen met Queen. Brian May die werkt nog regelmatig samen met de drummer van Queen, Roger Taylor. Dat doen ze dan aan Queen-projecten, lekker gezamenlijk. En hij zegt zelf dat een eventuele tournee nog zeker tot de mogelijkheden behoort. Dus we kunnen er wel van uitgaan dat ze voorlopig echt nog niet stoppen. Tonight.

Wat een plaat eigenlijk, hè? Ketsa, je hoorde Ain't in L.A. Ze werd bekend dankzij haar lidmaatschap van de meidengroep Ketsa. Maar daar stapte ze in 2024 uit en toen ging ze dus solo verder. Ain't in L.A., dat is haar eigenlijk grote doorbraak bij het grote publiek. Je luistert naar Mathieu FM hier bij Omroep 1M. Met zometeen de soundtrack van de film Grease. Naar Truc aan de Keks. Jawel, met hart en ziel.

zal eens te kijken, hoe is het eigenlijk nu met John Travolta? Maar die man die is dus ineens van allerlei dingen aan het doen die niks met het acteren zelf te maken hebben, maar wel met het film maken. Hij is, heeft zijn regiedebuut gemaakt dit jaar als regisseur dus van de film Propeller One Way Night Coach. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik hem nog niet gezien heb. Maar goed. Albumtrack. Misschien gaat dat er nog wel eens ooit van komen. Je hoorde ze, of hem samen met Olivia Newton-John natuurlijk, met You're the One That I Want. De soundtrack van de film Grease. Die inmiddels ook alweer een hele poos oud is. Hij is namelijk bijna 50 jaar oud. 48 jaar oud dit jaar. Kwam uit in 1978. Dat is al een hele poos geleden. Daarvoor nog terug aan de kijkers natuurlijk. Met hart en ziel. Het is tijd voor de albumtrack. En dat is deze week een album waarvan heel veel mensen denken dat is het debuutalbum van Michael Jackson. Solo dan. Maar dat is helemaal niet waar. Nee, dit album dat kwam uit in 1979. Ik heb het over het album Off the Wall. Maar hij had daarvoor gewoon al 4 albums uitgebracht. Jazeker. In 1972 kwam de eerste, Got to Be There. Dat was zijn eerste album. Hij bracht het uit onder het label Motown. Want daar zat hij toen destijds ook met de Jackson 5 bij. Maar op een gegeven moment stapte de hele bende over naar Epic Records. Daarna werd veranderd naar The Jacksons. En toen werd ook de stijl wel een klein beetje anders. Nou, het werd helemaal anders toen dat Michael Jackson samen ging werken met Quincy Jones. De legendarische producer Quincy Jones. En met hem maakte hij in 1979 het album Off the Wall. En dat album, dat klonk uiteindelijk zoals Michael Jackson later bekend is geworden, zoals hij zou gaan klinken, zoals we hem zouden gaan kennen. En op dat album, daar stonden de legendarische tracks op, zoals Don't Stop Till You Get Enough, Off The Wall natuurlijk en She's Out Of My Life. Maar deze is ook zo ontzettend goed. Geschreven door Michael zelf samen met Louis Johnson en geproduceerd dus door Quincy Jones. Echt fantastisch. Get On The Floor. Heerlijk Michael Jackson van het album Off The Wall dus.

wat een legendarisch nieuwe album hebben die gemaakt. De mannen en vrouw van Sommieux. Het album 24 Hours. En daar stond deze ook op. Feels Part 2 hoorde je in Mathieu FM. Ja, dit is zo goed. Echt zo ontzettend goed. Ga dat luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. Het is tijd voor het PNN weerbericht. En het is vandaag op zich best een alleraardigste dag. Het is wel een beetje wisselvallig. Er kan een buitje vallen. De zon kan af en toe schijnen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. En er staat een straf windje. Het is wel echt herfst geworden. Ook morgen is een herfstige dag. Maar wel wat droger. De zon gaan we dus vaker zien. En het wordt ook wederom niet warmer dan 14 graden morgen. Dus ja, als je dan het een beetje koud vindt allemaal, dan heb je natuurlijk de grote kans om langs te komen bij ons bij Omroep PNN. Want we hebben een open dag morgen. Je kunt langskomen vanaf 10:30, als ik me niet vergis, tot 5:00. Dan zetten wij de deuren wagenwijd voor je open. Ik ga er straks nog wel ietsjes meer over vertellen. Maar dan kun je dus gewoon lekker langskomen bij ons in de studio. Kun je kijken hoe dat we het allemaal doen. Hoe dat we nieuws maken. Hoe dat we televisie maken. Hoe dat we radio maken. En, je is leuk, je kunt zelf ook nog eens achter de camera gaan staan. Voor de camera eigenlijk. Het is maar net hoe je het ziet. Dit is Bruce.

een heerlijke plaat is dit eigenlijk ook, hè? Heerlijk. Weedus en Teenage Dirtbag hoorde je in. En met je FM daarvoor nog Bruno Mars, On My Soul. Het is tijd voor de spotlight. En ik zei het vorige week al, ik kwam zo nog eens een paar albums tegen bij mij in de platenkast. En van bands dus, die nog nooit bij mij in de spotlight hadden gestaan. Vorige week waren dat de Pointer Sisters. En vandaag is dat Linkin Park. Echt, ik schrok er eigenlijk een klein beetje van dat ze nog nooit bij mij in de spotlight hadden gestaan. Want het is eigenlijk wel een hele succesvolle band. De band bestaat al sinds 1999. Eigenlijk al sinds 96, maar sinds 99 onder de naam Linkin Park. Hebben een paar hele zware jaren achter de rug natuurlijk. Want in 2017, toen hield de band plotsklaps op te bestaan. Omdat zanger Chester Bennington een einde aan zijn leven maakte. Hij pleegde helaas zelfmoord. Toen kwam dus eigenlijk ook gewoon de band tot stilstand. Er gebeuren van allerlei dingen. Rob Borden ging ook weg, de drummer. Maar uiteindelijk, in 2023 waren daar ineens weer tekenen dat de band weer zou gaan optreden. Dat er een nieuwe bezetting was, want dat was wel inderdaad wel nodig tussen aanhalingstekens. Maar er was daar ineens weer nieuw leven van Linkin Park. Ze hadden een zangeres erbij gehaald. En niet zomaar eentje. Nee, Emily Armstrong kwam de gelederen versterken. En Colin Britton die kwam erbij als drummer. En van het eerste album wat ze in der tijd opnamen, het album From Zero. Daar ga ik zo meteen ook nog eventjes een plaat van de track van draaien. Want dat vond ik dan wel weer een hele mooie. Maar ja, ik had dan toch wel zoiets van, als je dan Linkin Park in de spotlight gaat zetten, dan kan deze toch niet ontbreken. Dan moet dit toch eigenlijk wel de track zijn die erbij zit. Van het album Hybrid Theory uit 2001 is dit Linkin Park in de spotlight. En In The End.

Wat een plaat is dit, hè? Niet normaal. The Emptiness Machine van het album From Zero van Linkin Park. Het nieuwste album wat ze uit hebben gebracht. De tour daarvan die is in juni van dit jaar pas afgesloten. Dus ik denk dat we nog wel eventjes moeten wachten voordat ze weer een nieuwe tour gaan doen. De heren en dus ook dames tegenwoordig van Linkin Park. Je hoorde daarvoor ook nog In The End. Je luistert naar JFM. Zometeen Alex Warren. Passenger komt eraan. En ja, deze die blijft toch ook wel zo goed. Dexys Midnight Runners, een klassieker van formaat. Ja, Come On Eileen, ze zingen het al de hele tijd. Nu

0: Wat een goed liedje is dit eigenlijk, hè?
1: Oh man, dit is zo ontzettend fijn. Het is een van de nieuwere singles van Alex Warren. Je hoorde Passenger hier in Mathieu FM. Staat op zijn nieuwste album War Child. Waar bijvoorbeeld, of Wild Child. War Child, dat is die stichting, vriend. Nee, Wild Child. Waar je bijvoorbeeld ook Fever Dream op vindt. Waar je Emerald Eyes op vindt. Wat een ontzettend goed album is dat. Als je dat als tweede album kunt uitbrengen, dan heb je het wel bijzonder goed gedaan. Het is nog één track die ik voor je heb, voordat de klok 1 uur slaat. Maar ben niet bevreesd. Na de klok van 1 uur, dan ben ik gewoon weer bij je terug met nog een heel uur fijne muziek en met Mathieu FM. Na Faster the People, Pumped Up Kicks.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Het was het debuut en ook direct de doorbraak voor Empire of the Sun. Ik denk, waar was ik ook weer aan het draaien? Empire of the Sun, dat hoorde je hier in Mathieu even met Walking on a Dream aan het begin van het tweede deel en tevens ook laatste deel voor deze Mathieu FM zaterdag 10 oktober 2026. En ik had het er in het vorige deel heel eventjes over, want er staan mooie dingen te gebeuren bij Omroep 1M, namelijk morgen, dan is onze open dag. Vanaf 10:30 ben je welkom in onze studio's aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen. En je kunt komen kijken. Je kunt komen kijken naar hoe wij radio maken, hoe wij tv maken. Maar het leukste dan nog is, je kunt ook zelf achter de camera gaan staan. Of voor de camera. Wat is het nou eigenlijk altijd? Het is voor de camera. Je staat voor de camera. De cameraman die staat erachter. Je kunt daar dus gewoon zelf, ja, ervaren hoe het is om bijvoorbeeld het nieuws te presenteren aan de hand van AutoCue. Hè, als je dat nog nooit gedaan hebt, is hartstikke leuk om dat te gaan doen. Er zijn rondleidingen. Je krijgt alles te zien wat we doen. We hebben nog het Omroepmuseum. Daar kun je gaan kijken. Echt, er is van alles te doen. Dus morgen bij ons in de studio's, Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen. Vanaf 10:30 tot 5:00 ben je dus van harte welkom. Ook voor de kleinste kinderen is er wat te doen. Er is een kleurwedstrijd, kunnen ze aan deelnemen. Dus echt waar, het is een drukte van belang, denk ik, morgen. Dus als je eens lekker wil komen kijken hoe dat wij radio maken, ja, ben erbij. Het is gewoon heel simpel, ben erbij. Ik ben er zelf ook. Ik mag een paar uurtjes radio maken in de middag vanaf 3:30. Dus als je mij aan het werk wilt zien, ja, dan moet je dan komen. Ik kan me niet voorstellen dat je dat zou willen. Nee, dat is flauw. Maar ja, morgen dus. Kom lekker langs. Vind ik echt leuk als je langs zou komen. Dat vind ik gezellig. En dan maken we er met z'n allen gewoon een hele mooie zondag van. Hier bij Omroep 1M. Maar we maken er ook al een mooie zaterdag van, hoor. Zometeen Crowded House met heerlijke chocolate cake naar Temper City. Dit is Self-Aware.

stond allemaal op het legendarische album Woodface, wat uitkwam in 1991 van Crowded House. Het was hun derde studioalbum. Maar ja, dit was zo ontzettend goed album. En daar staat ook gewoon deze topper op. Chocolate Cake, joh, de Crowded House, daarvoor nog Temper City en Self Aware. Het is tijd voor de Zoomsknaller. En dat is er deze week eentje die echt, ja, als we het een klein beetje, als het een klein beetje anders was gelopen, dan hadden we deze nooit eigenlijk gehoord als zijnde een single van deze band. Nee, dan was het namelijk gewoon een liedje geworden van Agda en de Munnik, wat ergens op een B-kantje verschenen was. Want dat was eigenlijk het idee van de tweede single van de Puma's. Ja, die hadden Mijn Houten Hart gemaakt. En toen vonden ze het eigenlijk wel lachen. Want ze hadden zoiets van, joh, hey, dat hebben we gedaan. Maar ineens was daar toch een tweede single. Maar het was eigenlijk het idee dat dat liedje als een solo van Paul de Munnik zou verschijnen, ergens op een B-kant. Ik kan niet eens vinden eigenlijk precies waar dat dit op een B-kantje zou gaan verschijnen. Maar ineens dachten ze van, joh, weet je wat? Ze waren aan het repeteren voor dit liedje en het sloeg zo aan, gewoon onder de band, dat ze dachten, weet je wat, wij gaan dit opnemen. Wij gaan dit maken als een single, maar dan met de hele band. En zo gezegd, zo gedaan, moesten ze wel nog eventjes een ander B-kantje gaan verzinnen. Dat werd bang dat dit het is. Maar uiteindelijk is dit dus verschenen als A-kant. Ja, en the rest is history. Want het werd gewoon echt een hele dikke vette hit. Nummer 1 gestaan. En er staat nog altijd elk jaar genoteerd in tot 2000. Ja, dan weet je gewoon dat je het goed gedaan hebt. Uit 2001 de Zero Scala van de Puma's. Zij maakt het verschil.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Daarvoor ook nog de Zero Star. Die was van de Pumas. Zij maakt het verschil. Dat brengt ons bij een overzichtje van de sport. Want er wordt gewoon weer keihard gevoetbald in de Eredivisie. De interlandbreek die is voorbij. En daarom trapt Go Ahead Eagles vanmiddag af om 16:30 tegen Sparta Rotterdam. De stadsgenoot van Sparta Feyenoord die trapt om 18:45 af tegen AZ. Om 8:00 Fortuna tegen FC Twente. En om 21:00 is er dan nog Ajax NEC. Morgen zijn er ook weer 4 wedstrijden. Om 12:15 FC Utrecht Willem II. 14:30 2 wedstrijden. Om te beginnen FC Telstar tegen ADO Den Haag. Dan houden we PEC Zwolle tegen SC Cambuur. En om 16:45 de afsluiter van het weekend. Die wordt ook in Rotterdam gespeeld. Namelijk bij Excelsior. Die nemen het op tegen FC Groningen. Het fietsseizoen zit er bijna op. Maar er zijn nog een aantal belangrijke wedstrijden te fietsen. Bijvoorbeeld het laatste monument van het seizoen is op dit moment bezig. Il Lombardia, oftewel de Ronde van Lombardije. Dat is een gigantische wedstrijd. 239 kilometer door de Italiaanse heuvels. Echt, er moet ontzaglijk veel geklommen worden. Maar ik denk Rempo Evenepoel wel een hele goede kans. Maar goed, we gaan het zien vanmiddag als er gefinished wordt in Como. Want er wordt ook nog veld gereden. Ook dat seizoen is inmiddels weer begonnen. Dat gaat morgen van start, namelijk in Dendermonde. Dan is daar de cross. Dat is allemaal vanaf 13:30 te volgen. Want er wordt ook nog gewoon gereced in de Formule 1. Dat seizoen dat loopt richting zijn einde, maar het is nog zeker niet gedaan. Na de winst natuurlijk van Max Verstappen van vorige week. Ja, kijk of hij dit weekend weer kan in Singapore. Want daar is het hele circus neergestreken. Vanmiddag om 15:00 is de kwalificatie. En de race die start dan morgen. Die is gewoon heel netjes morgenmiddag. Om 14:00 dan gaat dat van start. Ik zag nog een leuk filmpje. Valtteri Bottas, die is met de fiets van Kuala Lumpur naar Singapore gefietst. Ja, ik vind dat toch best wel knap eigenlijk. Dat is 350 kilometer. Dat doet die kerel gewoon. Dit is wat je

Ze is toch nummer 1 positie kwijt, hè? Ella Langley in de Billboard Hot 100. Zo stond ze heel lang op nummer 1, 24 weken maar liefst. Maar inmiddels is ze van de troon gestoten door een van die andere gigantisch grote zangeressen in Amerika, door Taylor Swift namelijk. Is geen schande. Nee, natuurlijk niet. Ja, nee, dat is geen schande om door Taylor Swift van de troon gestoten te worden. Je hoorde ze met de Choosing Texas in ieder geval. Ella Langley daarvoor nog... wat draaide ik daarvoor? Katrina and the Waves natuurlijk. En Walking on Sunshine. Even kijken naar het weerbericht. Het is vanmiddag een beetje wisselvallig. Er kan een buitje vallen. Er kan, de zon kan schijnen. Het kan vandaag allemaal. Het is lekker Nederlands weer. Maximale temperatuur is 14 graden. En er staat best wel een straffe zuidwestenwind. Vannacht ook wat regen. Morgen wordt het dan droog. De zon gaan we af en toe zien. En het wordt wederom 14 graden. En de rest van de week gaat een stukje warmer weer verlopen. Ook wat droger, zeker zo halverwege de week. Dinsdag, woensdag, donderdag. Dan voorspellen ze best wel heel aardig weer. Dus als je nou zoiets hebt van ik wil nog leuke dingen gaan doen buiten. Dat kan morgen, zeker. Als je het iets warmer wilt hebben, ja, dan moet je eventjes wachten tot de volgende week. Dit is Mathieu FM waar je naar luistert met zometeen nieuwe muziek van een dame. Ik draai haar wel vaker. En ik vind haar echt een ontzettend goede zangeres. Maar over goede zangeressen gesproken. Dit is er ook eentje. Absoluut. Dit is Bente namelijk. Met haar nieuwe single Parachute.

Wat is dit, hè? Sam Sparrow en Happiness hier in Matjoy FM. Daarvoor nog muziek van Bente, Jorde Parachute. Wat een track is dat. Het is niet normaal hoe goed dat is. Ik vind het echt wel een heel erg lekker liedje. Wat ook een heel erg lekker liedje is, dat is de nieuwe muziek van vandaag. Want ik zei het al, dit is van een zangeres waar ik al vaker wat van gedraaid heb. Namelijk van Jet van der Steen. Ze heeft een nieuw liedje uitgebracht. Dat teasde ze deze week al eens op haar Instagram. En toen zijn ze al... Ik ga het heel klein houden. Of ik heb het heel klein gehouden toen ik het opnam. Het is namelijk alleen maar een gitaar en een stem. En het is... Dat was op de een of andere manier zo ontzettend mooi en goed uitgepakt. Het is echt een heel mooi kwetsbaar liedje geworden. Dus ik ga het voor je draaien. Het heet ook heel toepasselijk Kleine Kans. Maar ja, wat is nou een kleine kans? Nou, een kleine kans dat je dit liedje niet mooi vindt. Want dit is prachtig. Jet van der Steen, Kleine Kans. Als ik ben...

blijft een leuk liedje dit. Hè? Het midden van Pommelien Thijs en Mo. Dat hoorde je hier in Mathieu FM. Nou ja, dat heeft ook dan weer alles te maken met de 2 voor 2 van vorige week. Want toen draaide ik 2 liedjes. Ja, dat is eigenlijk altijd zo. Maar toen draaide ik dus een liedje van Pommelien Thijs en een liedje van Mo. En dat had er alles mee te maken dat die 2 dus samen dit liedje hebben gemaakt. Die hebben dus samen het midden gemaakt. Dat was de overeenkomst tussen in de tijd Mo en Pommelien Thijs. Maar daarnaast, buiten dat ze dus samen een liedje maakten, zijn het ook gewoon echt 2 hele goede vriendinnen van elkaar. Dus ja, dat vind ik dan ook altijd wel weer een mooi iets. Ja, die 2 die hebben elkaar echt gevonden in de muziek, denk ik. Ik weet niet hoe dat precies gegaan is. Maar in ieder geval, het komt regelmatig voor dat ze samen op een podium staan. Ze zijn deze zomer ook samen op vakantie geweest. Dus je kunt wel zeggen dat die vriendschap, dat die goed zit. Nou goed, ook vandaag weer 2 tracks die iets met elkaar te maken hebben. Zometeen hoor je Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay. Ik denk, ik ga ze even echt een lekkere klassieker draaien. En ook Starship, We Built This City, komt er zometeen voor je aan. Wil ik je dus nog heel eventjes wijzen op onze open dag van morgen. Vanaf 11:30 ben je welkom in onze studio's aan de Schout van Merwijkstraat nummer 2 in Panningen. Kom gezellig langs, kom een kopje koffie drinken. En kom kijken hoe dat wij radio voor jou maken, televisie maken. En hoe dat wij dus het nieuws brengen tot bij jou in de huiskamer. Dat klinkt heel ouderwets. Maar dat is eigenlijk wel precies wat het is. Ja, hoe dat wij het nieuws tot je brengen. Dus ik zie je graag morgen. En dan is dit Starship. We Built This City. Zometeen dus Otis Redding.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik, Mik, Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: knallend begin van deze uitzending. Happy hour, Twan.
1: Ja, dat is echt living on the edge.
0: Nee, dit is wel echt typisch living on the edge, ja, van Aerosmith dus aan het begin van deze uitzending.
2: Muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep BNM. Met Joeri Buijs en Twan van Enkevoort.
0: Ja, wij zijn er weer. Fijn dat jij ook weer luistert naar deze uitzending. Met weer genoeg te bespreken. Want ja, het begon heel erg muzikaal. Maar we gaan nog even op die voet door, hè, komend uur.
1: Zeker. We gaan een spreekwoordelijk duel uitvechten tussen een cover en het origineel. Welke we daar draaien, dat laten we nog in het midden. En natuurlijk komt een brommende eendagsvlieg weer langs. Die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Een donkere, verborgen parel met heel veel positieve energie hebben we uitzend. En natuurlijk, hoe kan het dan ook anders, gaan we weer terug in de tijd met onze tijdmachine.
0: Ja, en die hebben we ook weer wat beter afgesteld. Dus laten we hopen dat we nog meer avonturen kunnen gaan beleven met dat ding. Want we zijn al natuurlijk in heel veel plekken geweest, al in heel wat jaren geweest ook. En daar komt nog veel meer bij. Een plaat waarvan we in ieder geval denken dat hij niet voorbij komt. Je weet het nooit, want de tijd misschien is het vol verrassingen. Maar dat is het volgende nummer van Herman Hermits, denk ik, dat je het zegt. Geen melk vandaag bij de lunch, in het geval van Herman Hermits, denk ik. No milk today.
3: No milk.

0: Ja, zo was dit. Of soms ook wel jazz genoemd. Het ligt eraan waar je zit in Europa of in de rest van de wereld. In Amerika is het onder de naam jazz met het nummer Don't Go.
1: Ja, zo heet het nummer ook in Canada en de US, toch?
0: Ja, dat wel.
1: Ja,
0: nummer
1: ja,
0: is
1: nee,
0: zo.
2: One Hit Wonder. Welke eendagsvlieg was dit?
0: Ja, deze keer hebben we een twijfelachtige eer van echte danceklassieker van eigen bodem nog wel. Alice DJ met The Battle of Alone was een plaat die verscheen in de jaren 90.
1: Ja, twijfelachtige eer, hè? Want ja, of dat eendagsvlieg nou echt een geweldige eer is, kun je je afvragen. Maar inderdaad, in dit geval staat dit nummer wel centraal. En wat opvallend is, Alice DJ was natuurlijk vooral een studioproject. Hè? Niet per se een traditionele band. En de muziek werd gemaakt door Nederlandse producers, waaronder DJ Jurgen, die zichzelf dus dan ook wel Alice DJ noemt met zijn medemuzikanten. En Judith Pronk was het gezicht aan de zangeres van de groep.
0: Ja, kijk, en het is inderdaad niet zomaar een hit geweest. Het was wereldwijd een hit. Ook onder andere in Amerika op de Billboard 100... Hot 100,
1: hot
0: moet ik
1: 100,
0: zeggen. Ja, ja, ja. En ja, en iedereen kent eigenlijk de pianomelodie. En ja, dat stukje is toch tal keren keer gesampled. En dat hoor je heel veel terug. Kijk,
1: daar
0: begint hij al. En daarom is dit nummer eigenlijk deze week onze eendagsvlieg in Happy Hour.
1: Ja, precies. Want ja, echt niet echt een grote hit genoteerd. Maar toch.

0: Ja, Lovefool van de Cardigans.
1: Wordt het de cover of het origineel?
0: Ja, daar gaan we zo dadelijk antwoord op krijgen. Want dat is een beetje de vraag die centraal staat in deze rubriek. We behandelen een cover of een origineel. Dat weet eigenlijk niemand, behalve degene van ons die het bedacht heeft.
2: Ja, wat gaan we draaien, Jorrie?
0: Ja, nou goed, het gaat in ieder geval om het nummer Narcotic van Liquido. Dat is in ieder geval wat we weten op dit moment. Het is, ja, dat nummer dat ga je waarschijnlijk zo herkennen op het moment dat je het hoort. Een nummer uit 1998. Maar toen was het eigenlijk al 2 jaar oud. En dat komt door een stukje techniek waar jij vast heel vrolijk
2: zeker,
0: van
2: zeker, zeker. Die melodie waar het dadelijk om gaat, die werd in 1976 geschreven op zo'n tweedehands Roland D70. Dat is een synthesizer uit Japan, een grote synthesizer. Ja, waar ze heel leuke dunch mee kunnen maken. En die band die dat maakte, maakte een demo en stuurde die naar verschillende plaatsmaatschappijen. Maar uiteindelijk is daar nooit niks geworden eigenlijk.
0: Ja, tot 2 jaar later dus.
2: Tot 2 jaar later inderdaad. De Vinyl Records, die pikte dat op. En die hebben het opnieuw uitgebracht. En toen ging het eigenlijk hard. Narcotic werd door heel Europa een enorme hit. En bereikt in Nederland de vierde plaats.
0: Ja, dat is niet slecht. Absoluut niet. Ja, en dan komt nou dus het antwoord op die vraag. Want er is een cover. Nou ja, eigenlijk vooral een remix. Ik denk dat je het zo het beste kunt omschrijven. Uitgebracht door You Notas in 2019. En ja, ook deze versie werd een Europese hit. Maar wat ons betreft toch echt niet te tippen aan het tijdloze origineel uit de jaren 90. Ook die remix klinkt je ongetwijfeld bekend in de oren. Ja. Zoek hem even op.
2: Ja.
0: Maar dit is dus echt
2: deze blijft de leukste.
0: De enige echte uit de jaren 90. Dus Liquido en Narcotic in Happy Hour.

0: Narcotic dus van Liquido uit 1998. Het origineel, Twan, even wil je even die remix horen? Die,
1: ja, dat zou ik heel graag willen horen, ik ken hem eigenlijk niet.
0: In aanmerking kwam voor de cover. Ja, ik heb het niet bedacht, maar dit is zeg maar instrumentaal, ja. Dat hoor je.
1: Het haalt wel de energie van het echte werk, moet ik even
0: dit
1: zeggen.
0: Haalt wel, ja, maar dit is echt de up-tempo versie op een manier die dat eigenlijk helemaal niet bij het nummer past, als je het mij vraagt. Kijk, nu gaat hij zingen.
1: Ja. Oh, nou, ik ben blij dat we het voor het origineel hebben gekozen.
0: Ja, toch? Ja, nee, ja, dat ben ik eens. Fijn dat we wat dat betreft eensgezind zijn. De cover of het origineel. Volgende keer zou het dus toch zomaar de cover kunnen zijn, of de remix. Wanneer dat weer is, dat moet je vooral gewoon blijven luisteren naar dit radioprogramma. Met nu Another en 54 Ultra. Dit is Talk To You.

0: Dat was een heel leuk plaatje van Another en 54 Ultra. Jij kan vond hem ook wel leuk, had ik het idee.
1: Ja, ik vind het echt een mooi swingnummer, moet ik zeggen. En het is een vrij nieuw nummer. En eigenlijk verbaast mij dat wel.
0: Dat jij die kent, bedoel je?
1: Ja, nee, lekker hè. Dus dat betekent dat ik gewoon oud ben, zeg je. Maar het heeft wel iets heel herkenbaars. En ik vind het wel echt een mooi nummer. Ja. Dus het verbaasde me eigenlijk dat het een nieuw nummer was. Ja, ik zo zeggen.
0: Ja, wel trekt een hit, dus.
1: Ja.
2: Had ik maar tijdmachine, tijdmachine.
0: Ja, we gaan weer op pad.
1: Nou, ik ben benieuwd of jouw nieuwe tool gewerkt heeft.
2: Time after time.
3: Waar brengt de tijdmachine ons vandaag heen?
0: Ja, de tool. Ik bedoel, we hebben hem gewoon echt even aangezwengeld. Ja. Weer even goed bijgezocht.
1: Maar,
0: doen we dat.
1: Maar waar het rad op uit is komen is augustus 1988.
0: Oh. Ja, kijk,
1: de Pasadena's.
0: Halverwege de tijdmachine, hè, zijn we dan.
1: Ja, nu. We zijn halverwege de tijdmachine. Ja. Hè? Het begint ergens in de jaren 60 tot 2015. Maar daar stonden de Pasadena's. Ze stonden op één met A Tribute en Ride On nummer.
0: Het zegt mij eigenlijk niet zo heel veel.
1: Ja,
0: als ik de titel
1: wel,
0: hoor. Maar goed, dat is dan weer waarom je tegen mij kunt zeggen dat ik heel jong ben.
1: Ja, precies.
0: Want het zou ook een tribute. Want volgens mij was het gewonnen EK net voorbij, die Oranje won. Ze werden toen de eerste en enige keer Europees kampioen.
1: Ja, dat was daarvoor. Dus was, wat had je toen nog weer? André Hazes natuurlijk.
0: Ja, André Hazes. Maar die heeft volgens mij dus nooit op één gestaan.
1: Nee,
0: was
1: dat zie je
0: best
1: ook.
0: Groot geweest. Dat we die hadden gedraaid.
1: Dat had ik gezien. Maar die staat er inderdaad niet bij in die week. Maar wat ik zie is de Pasadena's hebben 4 weken op één gestaan. 3 ervan in augustus. Dus de moeite waard om Pasadena's te draaien. Hier is Tribute Ride On.
4: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour. Jurie Buijs en Twan van Enkevort. Omroep PNM.

Ja, dit is Blondie. Met een mooie comeback in die tijd met Maria. Dadelijk een hele mooie parel, moet ik eerlijk zeggen. Maar we gaan eerst naar Cypress Hill toe. Een nummer van uitgebracht in 1993 met Insane in the Brain. Supermooi nummer. Jongens, doe lekker mee thuis en geniet ervan.

0: De verborgen parel.
1: Ja, want we gaan nog parels zoeken. Dat doen we zo nu en dan, als dat we daar zin in hebben. En dat gaan we vandaag dus ook weer doen. En vandaag is die parel een nummer van James.
2: Klopt.
1: We weten niet hoe hij met de achternaam heet, want hij heet James. Dat is zijn artiestennaam.
2: Ze noemen hem gewoon James.
1: Ja, maar wel met het nummer Getting Away With It, All Messed Up. Dat is dan weer wel wat we weten. Nummer uit 2001 en met een opvallend positieve energie. Vooral als dat je naar de tekst luistert, want die is dan eigenlijk weer behoorlijk donker.
2: Ja, dat klopt. Het gaat over mensen die worstelen. Die aan het worstelen zijn bijvoorbeeld met alcohol of problemen. Andere woorden, als hun leven een beetje één grote chaos is. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar de boodschap van de refrein is eigenlijk... zo gaat het nou eenmaal het leven. Het is allemaal niet reuze, goor en maneschijn. En niemand doet het perfect.
1: Ja, kijk, een tekst die je eigenlijk iedere dag zou kunnen opdreunen wat dat betreft.
2: Ja, precies,
1: iedere dag zou de motto kunnen zijn. Maar Twan, dan wil ik toch even van je weten, waarom een parel?
2: Ja, ik vind het een parel. Dus ik vind het een prachtig nummer. Hij heeft echt een hypnotische stem.
1: Oh.
2: Daar begint hij mee. En hij wisselt wel af. Er zit wat rouw in.
1: Niet goed als je achter het stuur zit dus eigenlijk.
2: Nee, en ik vind het ook een beetje een dromerig nummer. Die neemt me altijd mee. Ik kom dan in een bepaalde flow terecht. En dat maakt het nummer leuk. En soms maakt het niet zo uit wat ze dan zingen. Hè, dit is wel een mooie tekst natuurlijk. Maar ja, daarom vind ik het gewoon een parel. Heel simpel.
1: Getting Away With It. Nou ja, goed. Als het aan James ligt dan in elk geval. De verborgen parel in Happy Hour.

0: Ja, prachtig nummer. Zombie van Youngblood.
1: Ja. Nou, ik vergeet voor de verandering eens mijn eigen microfoon.
0: Oké, ik denk, ik was even kwijt, Jori. Ja.
1: Maar ik ben er weer, ik ben weer terecht. Want we moeten het toch wel even ergens over hebben. Want zondag is natuurlijk de open dag van Omroep PNM. En nou goed, dat wordt groot gevierd, want er is van alles te doen. Dus wij staan hier natuurlijk al een tijdje in een gloednieuwe radiostudio.
0: Ja, open dag is natuurlijk, je kan komen kijken. De open dag is tussen 11:30 en 5:00. Dus je hebt genoeg tijd om langs te komen. Ik raad ook even aan om langs te komen. Er is van alles te doen.
1: Ja, absoluut. Want zoals gezegd, die radiostudio waar wij nu dus vandaan uitzenden, kun je van dichtbij bekijken. Ons kun je dan ook van dichtbij bekijken. Ik weet niet of je daar dan heel vrolijk van wordt. Maar je kunt in ieder geval echt achter de schermen kijken hoe de radio wordt gemaakt. Maar niet alleen radio.
0: Maar je kan ook meedoen, hè, met de radio, maar ook televisie. Je kan kennis maken voor een camera of achter een microscoop. Microfoon.
1: Dat is wat anders, ja.
0: Ja, precies. Meedoen met onze uitzending. Wij zitten er ook te draaien. Ja. Er draait nog meerdere programma's. Ook heel leuk als je kinderen hebt. Kom lekker naar de studio. Er is van alles te doen. Er is lekker koffie.
1: Heel belangrijk, hè? Goede koffie. Goede koffie hebben we hier, kan ik er vast vertellen. Maar inderdaad, als je dan komt, ja, je kunt gewoon lekker in de regieruimte kun je kijken. Je kunt nieuws lezen voor de camera, inderdaad. Je kunt ook meedoen aan een kleurplatenactie.
0: Ja. Ja. Meekijken. Je kan een oefen. Programma maken voor de camera.
1: Je kan het nieuws presenteren. Nieuws dat je iedere dag bij ons ziet, kun je dan zelf presenteren. Dus ja, wat dat betreft inderdaad genoeg om naar uit te kijken. Komende zondag dus, om 10:30 begint die open dag. Wordt dus de radiostudio geopend door de burgemeester.
0: Ja, en dan zijn wij er ook. En als je komt, neem lekker een plaatje mee die we voor jullie kunnen draaien. Ja. En dan zien we elkaar zondag.
1: We leggen de playlist in jullie handen. Misschien hoort deze daar ook wel bij, wie zal het zeggen. In ieder geval draaien we nu Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het ULUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

Oh, goedenavond, dames en heren. Ja, daar zijn we weer. Het is de laatste aflevering van de Kevin Draaidoor Top 50. En dit was nummertje 8. Dat is Always van Bon Jovi. Over het algemeen natuurlijk niet zo'n speciaal nummer. Het is een mooie plaat. Het gaat eigenlijk een beetje over een stalker. Maar ik vind de live versie, die grijpt mij altijd zo aan. En dan vooral vanwege die heerlijke gitaarsolo richting het einde. Waar toenertijd Richie Sambora altijd helemaal uit zijn plaat gaat. Tegenwoordig is dat Phil X. Ja, goed. En dan wordt de zang wat minder uiteindelijk door de jaren heen. Dit was een opname uit 2008. Geweldig, naar mijn mening. En dat kan je nog steeds wel, alleen is het zingen iets minder. Maar muzikaal is het gewoon helemaal afgelikt. En dat, ja, ik geniet daarvan. Op nummer 8 in deze top 50. Ja, vanavond dus de apotheose, de top of the top. Of in ieder geval voor mij de top of the top. We hebben onder andere straks nog Direct, Queen, Pink Floyd, Robert John and the Wreck, The Dire Straits en die nummer 1. Maar dat natuurlijk strakjes eerst, dames en heren, gaan we even terug naar 2019. Het is 28 juni 2019. De dag dat mijn vrouw en ik dan in het zogenoemde huwelijksbootje gaan stappen. En ik vind het dan wel leuk als ik dan zo'n ceremonie moet gaan doen qua muziek. Dan ga ik dat natuurlijk een beetje een verhaaltje inzetten. Dus ik had eigenlijk door de hele tijd heen wel muziek of liedjes die ergens naartoe gingen. Maar hier begon het allemaal mee voor ons. Die dag in ieder geval. En ik vind het gewoon een prachtige plaat. Het origineel is een stevige rockbaat of een stevigere rockplaat van Bryan Adams, want daar gaan we naartoe. Maar voor de MTV Unplugged maakte hij een uitzondering en deed hij hem helemaal akoestisch. En ja, dit is gewoon geweldig. Dus op nummer 7, Bryan Adams en I'm Ready.

is toch prachtig, of niet? Ik vind van wel. Bryan Adams, dames en heren. Heerlijk. I'm ready. Ja, en die boodschap was eigenlijk natuurlijk, want je loopt dan samen richting die ceremonie. Hè, en dan, ja, dan ben je, zoals je dat zegt, I'm ready to love you. Want zo, ging, ja, zo zit dat dan eigenlijk ook. Hè. Maar goed, genoeg van die zoetsappigheid. Daar gaan we natuurlijk niet de hele tijd mee door. Maar ja, Bryan Adams, die deze week onder andere een tour is in Europa. Volgende week staat hij in Amsterdam. En ik heb gezien dat hij volgend jaar in de zomer ergens in België komt. En ik doe een voorspelling, en ik hoop dat hij uitkomt. Dat ik denk dat hij volgend jaar nog maar eens zomaar op een van de avonden op Bospop zal staan. Nou, dat zou toch helemaal geweldig zijn. Daar zou ik meteen bijna een kaartje verkopen. Nou ja, weet ik wel zeker van wel, maar dat moeten we dan nog even zien. Goed, we gaan naar nummer 6, dames en heren. Binnenkort komt het nieuwe album uit van de band Direct. Maar dit is op dit moment een van mijn favoriete Direct nummers. En ik hoorde hem en hij pakte mij en sindsdien kan ik hem niet meer loslaten. Nummer 6, Through the Looking Glass.

Ja, dit is natuurlijk gewoon een heerlijke plaat, laten we wel wezen. En het nieuwe album is bijna uit, dus volgende week in Kevin Draai Door in de normale versies weer gewoon, zal dat ook het album van de week gaan worden, het nieuwe album van Direct. Daar kom ik dan natuurlijk gewoon nog ruim op terug. Maar dit is natuurlijk een heerlijke plaat, dat Through the Looking Glass. Ik vind die stem van Marcel past daar heel goed bij. En dan de muziek erbij, ja, dat is echt Direct op dit moment. Is echt wel een van de topbands in de Nederlandse, ja, moeten we het rock scene noemen? Nou, ja, laten we het maar even zo noemen voor de gein. Goed, we gaan eventjes door naar nummer 5. Want nummer 5, dames en heren, ja, dat is Queen. En iedereen denkt dan bij een Queen-nummer wat hoog staat. Dan denk je aan Bohemian Rhapsody. Of dan denk je aan, wat hebben we nog meer? Bohemian Rhapsody of Love of My Life of zo. Maar ik weet nog dat ik een van de platen die ik het allermooiste vond toen ik nog klein of jonger was van Queen, en dat heeft mij altijd vastgehouden, dat is Radio Gaga. En toen hoorde ik het ook in die film Bohemian Rhapsody, hoe dat dan ook in Live Aid helemaal werd. Ik vond het zo geweldig. Die staat altijd hoog in mijn stemlijstjes. Dus op nummer 5, Queen en Radio Gaga.

plaat ook dit weer. Wish You Were Here. Pink Floyd en die dromerige muziek. Ik vind het heerlijk. Het is natuurlijk ook altijd wel een beetje de vraag. Wat vind je zelf de mooiste? Wish You Were Here of Comfortably Numb? Nou, voor mij is dat deze. En die stond daar natuurlijk op 4. Goed, en van 4 gaan we natuurlijk over naar nummertje 3. En op nummertje 3, dames en heren, daar staat een band. Daar ga ik over een paar dagen naartoe. Dat is Robert John and the Wreck. Ik weet nog dat ik ze de eerste keer zag. Ik heb dat al vaker verteld. En daarna ben ik het eerste album gaan luisteren wat daar veel gespeeld werd. Last Light on the Highway. Daar staat deze plaat ook op. En ergens richting het einde van die plaat, dan zit je al helemaal in die band. Denk, zo lekkere muziek allemaal eigenlijk, zeg ik ook. Hè? En dan in één keer, dan komt deze knijter eruit. Ja, dit is een heerlijke plaat, dames en heren. Uit het hart, Robert John and the Wreck. Op nummer 3. En dit is Gold. Moet je het natuurlijk wel doen. Nummer 3. Robert John and the Wreck en het prachtige Gold. Hier bij Kevin Rijdoor op Omroep 1 in de top 50. We zijn er bijna.

Och. Altijd weer kippenvel. Wat een plaat. Uit het hart. En vol met een beetje liefdesverdriet, zo lijkt het ook wel als je de tekst hoort. Robert John and the Wreck. En het geweldig, prachtig, mooie, heerlijke Gold op nummer 3. Hier in de Kevin draai door top 50. En wij gaan gauw door naar nummer 2 natuurlijk. En ik ga vast op het knopje drukken. En nu ga ik een beetje door de intro heen praten. Ja, is natuurlijk nog niet helemaal geweldig, maar ik doe dat toch. Het gaat natuurlijk om misschien wel, ja, naar mijn mening is het één van, en daarom staat je ook twee, mooiste platen ooit gemaakt. Alles zit erin. Een heerlijke intro. Een mooi verhaal. Lekkere gitaar en een heerlijk einde. Maakten ze maar meer van zo'n lange mooie nummers. Want dat is het eigenlijk. Op het album Love Over Gold staat deze. En als je de LP hebt zoals ik die heb. Ja, dan beslaat het eerste nummer, deze plaat dus, zowat de hele kant A. Omdat die bijna 15 minuten duurt. 14 minuten 20 om precies te zijn. En dit is gewoon een heerlijke plaat. Mark Knopfler en de Dire Straits op zijn best. Ik ga nu stoppen met er doorheen praten. Dit is nummer 2 in de Kevin draai door top 50. De Dire Straits, niet de Dire Straits. Telegraph Road.

Ja, zo. Lekker man. Op nummer 2, dames en heren, de Dire Straits. En het geweldige Telegraph Road. Tenminste, als je het mij vraagt, is dit echt de crème de la crème. De top of the top. Want ja, beter als dit wordt het bijna niet. En dan zeg ik daarbij bijna. Ja, maar we gaan nu naar die nummer 1, dames en heren. Maar wat hadden we hiervoor ook allemaal? We gaan even gauw terug naar die heerlijke top 10 van de Kevin Draaidoor Top 50. Want op 10 hadden we Robert John and the Wreck en Coming Home. Op 9 stond Journey en Don't Stop Believing. We begonnen deze uitzending met nummer 8. Always the live versie van Bon Jovi. Brian Adams en I'm Ready op nummer 7. Direct and Through the Looking Glass op nummer 6. Radio Gaga van Queen op 5. Pink Floyd, Wish You Were Here op 4. Robert John and the Wreck en het prachtige mooie Goal op nummer 3. En net deze knijter van een hit, als je het mij vraagt. Telegraph Road en van de Dire Straits op nummer 2. En op nummer 1, dames en heren, staat een... Ja, daar staat een knaller van een stadionhit. En dat is mijn all-time favoriete bandje met mijn all-time favoriete plaat. Volgende week zijn wij gewoon weer terug met het normale programma van Kevin Draaidoor. Ja, dan hebben we ook weer een geweldig album van de week. Waarschijnlijk is dat het nieuwe album van Direct. Maar tot die tijd, dames en heren, gaan wij naar de nummer 1 van de Kevin Draaidoor Top 50. En dat is het 1-9 nummer, wat, ja, ik kan er niet veel meer van maken, en dat het een geweldige plaat is. Het begint met de a cappella intro en daar krijg ik dan al kippenvel van. En dan schiet hij door naar het heerlijke refrein. Dit is de nummer 1, Bon Jovi. Tot volgende week!

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Flying at the Discotheek, elke zaterdag hier bij André Anders. Welkom weer bij een uur André Anders. Wordt weer een heel gezellige uitzending. En gezellig bleef het zeker met al die verzoekjes die we binnenkrijgen. En dat was dit.

Foute Uur, maar ook binnen andere, allerlei andere thema's die we wel eens hebben hier bij André Anders. Wat gaan we doen? Ja, we gaan heel veel verschillende muziek draaien. Vooral wat muziek uit Foute Uur en alles wat er ten tafel komt. Dus dat kan van alles zijn. Dus laat u maar lekker verrassen in het komende uurtje hier bij André Anders. De volgende die we gaan draaien, dan gaan we terug naar eigenlijk naar België. 1986 begon die groep en we kennen de groep eigenlijk onder Soul Sisters. De Soul Sisters, en uit elkaar getrokken de groep. Nou ja, in ieder geval in 1986 zijn ze begonnen. Niet zo'n grote hitjes, totdat deze hit kwam in 1988. Het was eigenlijk de grote doorbraak van deze groep. The Way to Your Heart, hier bij André Anders. Ja, hartelijk welkom.

Not Fair van Lily Allen hier bij André Anders. Hey, even, dit is al een paar keer voorbij gekomen in allerlei uitzendingen natuurlijk. OMOP Naam heeft een nieuwe studio. We zaten eerst in de oude schuilkelder van gemeente Helden, oud gemeente Helden. We zijn verhuisd naar boven, Splik Splinter nieuwe studio. En deze kun je komen bewonderen op 11 oktober, want dan hebben we open dag. Van 10:30 tot 17:00. En kunnen kijken, komen nemen achter de schermen hier bij Omroep PNM, bij radio en tv. En u kunt zelfs nog wat dingetjes inspreken of even radio maken. Hoe gaat dat in zijn werk? Kom gezellig naar de studio hier in Panningen op de schout van Merwijkstraat nummer 2.

Ah, mijn verbuur in Kensington, jawel hoor. Ah, heerlijk toch deze muziek hier bij André Anders. We gaan heel wat anders doen. We gaan richting natuurlijk het foutuur zoals je al gewend bent. We gaan het doen met de originele versie, natuurlijk uit 1976 van de Tramps. Iets later daarna heeft Tina Turner die opnieuw uitgebracht en werd tevens ook een grote hit. En dan hebben we natuurlijk over Disco Inferno. MUZIEK

we zitten er lekker in het foutuur. iPhone 65 zetten we maar even lekker in Nederlands met Blue. En we gaan dadelijk snel verder met een lekkere zomerhit uit de 2004. Al letterlijk verteld hebben we het uiteindelijk over de liefde onder de lindeboom. En in het Moldavisch heet dat heel wat anders, want het is Dragostea Dentei. En het was in 2004 een grote wereldhit, zomerhit in Nederland en omstreken. Dus hoort zeker thuis in dit foutuur. Zo dadelijk Marco Bussato en Ik leef niet meer voor jou.

Marco bestaat hoor, ik lief niet meer van jou. Hier bij het fotouur bij André Anders. Nog een klein half uur te gaan. En dat gaan we onder andere doen met iemand die eigenlijk, als dit nummer werd gezien, als een kleine comeback single. Want vanaf 1976 had Anita Meijer helemaal geen top 10 hit meer gescoord. Maar in het jaar 1981 gebeurde dat wel met het nummer. Natuurlijk, Why Tell Me Why, uitgebracht in een tiental landen. Later na nog gecoverd in het Zweeds en Frans. En het is altijd terug te vinden in de lijst van de, jawel hoor, Foute Uur. Anita Meijer. Felden.

Ja, natuurlijk mag je Shakira hierin ook niet ontbreken, die lijst. Waka waka of This Time for Africa. Hey, we gaan naar een heel ander liedje hier in het foutuur. Tevens ook de laatste, denk ik wel zo ongeveer. Dan gaan we even lekker nog een 10 minuten heel iets anders draaien. Hey, wie kent ze eigenlijk niet? Sam Goris, wie kent hem niet? Uit België. Natuurlijk bekend om getrouwd te zijn met Kelly Pfaff. Oftewel Van de Pfaffs, die nou weer met de serie op de Nederlandse tv zijn. Ja, en natuurlijk onze Sam is grote zanger. Laten we die nou eens een keer laten terugkomen in ons foute uur met Laat het gras maar groeien.

De laatste minuten hier bij André Anders gaan we er lekker uit met wat lekkere oude muziek. Batchman Turner Overdrive natuurlijk. Maar wat dacht u van deze, van de jaren 70? Dizzy Man's Band.

Omroep PNM natuurlijk anders. Iedere woensdag en zaterdag te beluisteren hier bij Omroep PNM. Dus altijd wel gezellig en zeker met Foutuur. Mocht je zelf verzoekjes hebben, laat ze binnenkomen. Vraag ze aan en dan misschien draaien we ze nog wel eens een keer voor u. Wat dacht je van deze? De laatste van vandaag. We gaan naar de Beatles. All You Need Is Love. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende André Anders.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Een hele goede middag. Het is 5:00 en dus weer tijd voor de PNM Top 15. Vanzelfsprekend met de tip van de week. En dat allemaal over een klein uurtje richting de klok van 6:00. Stay tuned en geniet van een uur vol met de beste hits, verrassende stijgers en natuurlijk de nummer 1 van deze week. Dit is de PNM Top 15.
1: PNM Top 15, nummer 15.

0: Boom! Samuel Welte samen met Russo voor de tweede week in onze lijst, in ons overzicht van 12 op nummer 15. Samuel Welte en Russo. We gaan naar nummer 14. Komende van 11, 10 weken in de lijst. Bruno Mars en On My Soul.
1: Nummer

0: All My Soul, Bruno Mars. Dat oude hits een nieuw leven kunnen krijgen op TikTok was de laatste jaren vaker te zien. En toch had Ilse de Lange nooit gedacht dat haar hit So Incredible uit 2008 viral zou gaan. Ik kom superlatieven tekort. Het is heel gek allemaal. Ik kan het niet goed bevatten, aldus de Lange. Haar hit So Incredible van het in 2008 verschenen album Incredible wordt op TikTok massaal opgepakt en staat weer bij de 5 meest beluisterde nummers van Nederland op Spotify. Het begon onder meer bij een video van TikToker Aisha Viss, bekend van de dansfilmpjes in haar kruidvatuniform, die haar liefde voor het opgewekte nummer uitsprak en net een nieuw leven wilde inblazen. Ook schaatskampioene Jutta Leerdam, die op TikTok ruim 3 miljoen volgers heeft, ging met So Incredible aan de haal. Ook bij ons, nieuw binnen op
1: nummer 13.

Nieuw binnen op nummer 13, Ilse de Lange met So Incredible. En we gaan naar nummer 12, ook daar een nieuwkomer. Ik kan gerust zeggen, nieuwkomers. Het zijn de Bankzitters en Robert van Hemert. En ze hebben hun krachten gebundeld voor de single Rapido. De samenwerking brengt de populaire groep en de Nederlandse zanger samen in een vrolijke plaat die volledig in het teken staat van feest, gezelligheid en vooral niet te vroeg naar huis gaan. Voor de Bankzitters betekent het nummer opnieuw een samenwerking met een bekende Nederlandse artiest. De groep werkte eerder al samen met verschillende andere namen uit de Nederlandse muziekwereld. Voor Rapido wordt de herkenbare feestelijke stijl van de Bankzitters gecombineerd met de zang van Robert van Hemert. En ook Robert van Hemert is de afgelopen periode regelmatig met nieuwe muziek en samenwerkingen naar buiten gekomen. Met Rapido voegt hij daar een samenwerking met de Bankzitters aan toe.

0: Nieuw op nummer 12, de bankzitters en Robert van Heberen met Rapido. We gaan verder met nummer 11 en dan zien we de volgende nieuwkomer staan. Het is Adela. Het is een Slovaakse zangeres. En in Eind in L.A. is een eer betoond aan haar geboortestad Bratislava. De track draagt een duidelijke boodschap uit. Je hoeft niet naar een wereldstad zoals Los Angeles te verhuizen om succesvol te zijn. Adela wil vooral jonge luisteraars uit kleinere landen aanmoedigen om hun ambities na te jagen. Nieuw binnen Adela met Eind in L.A.
1: Nummer 11.

0: Mario binnen, Adela met Eind in L.A. op nummer 11. We gaan zo naar de top 10 met namen zoals Shakira, Teddy Swims, Samber, Ella Langley, maar zeker ook Stella Lefty. Maar welke posities hebben ze allemaal ingenomen deze week? We gaan het allemaal zien de komende tijd. Maar we gaan eerst naar een overzichtje. Op nummer 15, Samuel Welten met Russo en Boom. Op nummer 14, 10 weken in de lijst, komende van 11, Bruno Mars met On My Soul. Op nummer 13, nieuw, Ilse de Lange met So Incredible. Op nummer 12, nieuw, De Bankzitters met Robert van Hemert met Rapido. Op nummer 11, ook nieuw, Adela met Eind in L.A., wat je zojuist hoorde. We gaan naar de top 10. Komende van 8, 3 weken in de lijst. Ik heb het over Roxy Dekker en Bare Minimum.
1: BNM. Top 15. Nummer 10.

0: 3 weken in ons overzicht. Vorige week nog nummer 8 en nu op haar retour met nummer 10 als rugnummer. We gaan naar nummer 9, komende van 10. Sommieu en Feels, part 2.
1: Nummer 9.

0: Dat waren ze dan. Sammy Heu met Field Part 2 op nummer 9. En volgens Johan Derksen, de gedoodverfde groep om ons land te vertegenwoordigen op het Songfestival. Maar hij heeft ook een voorkeur voor Davina en Michelle. We gaan het allemaal. Goed, we gaan naar nummer 8. En dan zien we Cameron Whitcomb staan met Kingdom of Fear.
1: Nummer 8.

0: 10 weken in de lijst, hoogste positie, de 5e plaats. En nu weer op zijn retour. Ik heb het over Karen Whitcomb van 7 en nu dus op nummer 8. We gaan richting de top 5, maar we hebben nog even wat nummers te gaan. Zo ook de nummer 7. En dan zien we inderdaad weer Bam Bam, oftewel Jamaican met Jugel en Salto.
1: Nummer 7.

0: Bam bam, dat was hij dan. Het abrupte einde van nummer 7. Hugel en Salto. 16 weken trouwens in de lijst. We gaan naar nummer 6. Het was het type langzaam maar zeker. Elke week schoof hij 1 of 2 plaatsen naar voren. Tot en met de top 5. Op nummer 5 heeft hij gestaan. En dan heb ik het over vorige week. En nu toch op zijn retour. Ja. Ik heb het over Sambar and My Body Isn't Ready. 7 weken in de lijst en nu op
1: nummer 6.

December. Met zijn lichaam is er nog niet klaar voor. Oftewel, my body isn't ready. Op nummer 6. We gaan zo naar de top 5. Hou je nou van country, dan kom je in de top 5 volledig aan jouw trekken. Want country, 2 van de 5 nummers in de top 5, ja, staan in het teken van country. Welke nummers het zijn, blijf luisteren. We gaan eerst naar een overzicht van de nummers 10 tot en met nummer 6. Op nummer 10, Roxy Dekker met Bare Minimum. Sommieux met Field Part 2 op nummer 9. Op nummer 8 staat Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En Ugel met Salto met Jump. Ja, staan in het teken van country. Welke nummers het zijn, blijf luisteren. We gaan eerst naar een overzicht van de nummers 10 tot en met nummer 6. Op nummer 10, Roxy Dekker met Bare Minimum. Sommieux met Field Part 2 op nummer 9. Op nummer 8 staat Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En Ugel met Salto met Jamaican.

0: luisteren de laatste 20 minuten richting de klok van 6 uur. Nou, we gaan de koe bij de horens pakken. Op nummer 5 van 9 komende Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: BNM Top 15.

0: Ja, de langzittende artiest in de lijst, de PNM Top 15, 20 weken. We gaan naar nummer 4. En je zou denken dat zij, ik heb het over Shakira met Burna Boy, langer erin zouden staan. Nee, niets is minder waar. Slechts 17 weken. Wel heel lang. En dan heb ik het over 13 weken op nummer 1 gestaan. We gaan er naar luisteren op...
1: Nummer 4.

0: uit de top 3. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Goed, daar gaan we. De nummers 1, 2 en 3. Van 1 naar 3. 21 weken in de lijst. The Balsa met Magnetic.
1: Nummer 3.

0: Ja, terug van 1 en nu op nummer 3. The Balsa, het Noorse trio met Magnetic. Ik zei het al eerder, liefhebbers van country muziek komen volledig aan hun trekken in de PNM Top 15. Nou, laat het op nummer 2 staan. Stella Lovely en Boston.
1: Nummer

0: Ja, van 3 naar nummer 2 Stella Lively met Boston. Tegenwoordig is het uniek dat wanneer artiesten een nieuw album aankondigen, datzelfde album zo snel wordt uitgebracht. 10 fonkelnieuwe liedjes heeft de zangeres ervoor opgenomen. Muziek grijpt ons, we voelen het, we zingen het, we dansen er soms op. Het is krachtig, kwetsbaar, lief en sterk. Aldus Miley Cyrus. Tip van de week.
1: BNM Top 15.

0: Ja, Miley Cyrus. Maar ze heet tegenwoordig simpelweg Miley. Met de tip van de week, Bass Piss Rates. Ik zei het al, liefhebbers van country. Ook de nummer 1 is country muziek. Ella Langley met Chosen Texas. Ik wens je nog een heel fijn weekend.
1: BNM Top 15 Nummer 1.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Don't worry, be happy. I'm not worried.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.